0: En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke twee weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Thank you, DJ.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR. Ah.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
4: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel...
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. De toekomstige bewoners van Het Pakhuis in Mariahout kwamen op 21 september bijeen voor hun eerste kopersavond. Een avond vol informatie, kennismaking en vooral veel enthousiasme. Er was informatie over het bouwproces, afwerking en duurzame woontechnieken. Ook konden de toekomstige buren uitgebreid kennis met elkaar maken. De sfeer was enthousiast en positief. De plannen krijgen nu echt vorm en de start van de bouw nadert snel. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website of via het verkoopteam. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. De toekomstige bewoners van Het Pakhuis in Mariahout kwamen op 21 september bijeen voor hun eerste kopersavond. Een avond vol informatie, kennismaking en vooral veel enthousiasme. Er was informatie over het bouwproces, afwerking en duurzame woontechnieken. Ook konden de toekomstige buren uitgebreid kennis met elkaar maken. De sfeer was enthousiast en positief. De plannen krijgen nu echt vorm en de start van de bouw nadert snel. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website of via het verkoopteam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekendstart.
4: Tony Bouw.

De Kaizer Chiefs met hun enige hit hier in Nederland uit het jaar 2007. Jorde Robbie, net na het nieuws van 8 uur en het begin van een nieuwe aflevering van de Weekend Start op deze zaterdagmorgen 26 september alweer. Hier zijn Jason Donovan en Kylie Minogue samen op één plaat, especially for you.

Hij scoort al jaren hits aan de lopende band. Deze meneer Bruno Mars. Dit was zijn nieuwe single. Jode On My Soul. Hier op OZR 920. Onderweg Eternal. Samen met Bibi Winans. Met I Wanna Be The Only One. Maar eerst lekker dansmuziek van Sister Sledge. Hier is Thinking Of You.

Dus wel echt een line dance plaat deze van Eddie Rabbit van heel wat jaar terug alweer. Driving My Life Away. Terug naar de jaren 60 met Zen. Hier is Heer.

ode aan de mooie stad New York, bezongen door Alicia Keys en Player State of Mind, zo heet niet. Nederlandstalige muziek nu, Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50 jaar.

zo'n echte jukeboxplaat die duurde nog geen 2 minuten. Uit eind jaren 50 maar liefst. Buddy Holly met Wave On. Goedemorgen, OZR 920. Muziek voor elk wat wils. Hier is Level 42 uit de jaren 80 en de Love Games.

Was een hele grote hit in de jaren 70, deze van Jim Gilstrap. Zijn enige hit hier in Nederland, Swing Your Daddy. Dit is Nederlandstalige muziek van Marco Borsato. Binnen

De Bronski Beat met het typische stemgeluid van Jimmy Somerville destijds. Je hoorde de Small Town Boy. Aan het einde van het eerste gedeelte Weekendhard hier op OZR 920. Zal ik na 9 uur ben ik bij je terug nog met nog veel meer lekkere muziek.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. Een rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Jeugdamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilden en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

Het was een lekker discoplaatje uit de midden jaren 70. Deze van Tina Charles. Dance, Little Lady Dance hoorde je. En Anouk met een van haar vele singles, Good God. Aan het begin van deel 2 van de weekendstart hier op OZR 920. Lekker plaat heb ik voor je uitzacht, zoals deze. Hier is Jacqueline Govaert met Overrated. What's wrong?

De New Kids on the Block waren destijds heel populair. Hadden zelfs een eigen televisieserie. En dit was een grote hit van deze band. Je hoorde Tonight. We gaan door met hele mooie muziek uit de jaren 70. De Stills Young Band is hier met Long May You Run. Goedemorgen.

Een solo-single van een van de heren van de Bee Gees. Dit keer Barry Gibb hier op OSL 920 met Shine, Shine. Een hit van een paar jaar terug alweer. Origineel natuurlijk van Suzy Quatro. Dit keer de uitvoering van Cyril. Maar het heet nog steeds Stumbling In.

Het hele populaire programma Beste Zangers hoorde je Busy voorbij komen met de uitvoering origineel natuurlijk van Clouseau. Maar dit was een andere tekst op het nummer Anne. Hier op OZR 920 wou doorgaan met de Queen of Pop, oftewel Madonna. Hier is The Beautiful Stranger.

De cultureclub van heel wat jaar terug alweer met de excentrieke zanger destijds, Boy George. Je hoorde de Karma Chameleon. Ozer 920, muziek van liefhebbers voor liefhebbers. Hier is Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.

Een lekker vrolijke plaat aan het einde van deze aflevering van de Weekendstar. De Tremolo's kwam voorbij met My Little Lady. En daarvoor ook nog de Guess Who met American Woman. Zodat ik na het nieuws van 10 uur wens ik je veel plezier met de rest van de collega's. Te beginnen zo dadelijk natuurlijk met collega Hans van Erp. Hey weekend, dag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
7: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
8: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
9: Hey, hoor je dat?
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.

Ja, de Mambo number 5. De nummers 1, 2, 3 en 4 die bestaan helemaal niet. Lou Bega was dit aan het begin. En een bijzonder swingend begin van deze nieuwe aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Van harte welkom. De laatste, het laatste weekend van september van 2026. Van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Hier is Prince.

Callum Lunstone met Andorra. Leuke plek om te zijn daar. Ben er wel eens geweest. Hier is de nieuwe van Becky G. Sorry, Papi. En van deze dame zullen we nog veel gaan horen.

Misschien geeft je dit wat inspiratie voor hetgene wat je misschien nog moet gaan bakken of wilt gaan bakken voor het weekend om iets leuks te gaan vieren natuurlijk. Hè. Een chocoladetaart. Hè. Chocolate cake met Crowded House. En daarvoor Sorry Papi. Onderweg, ouderwetse muziek van de Roadies hier op OSN 920. Take her home. Maar nu eerst, dit is Nick Kamen. Niet

Eliza Doolittle. Wat een leuke naam trouwens, hè? Pack Up Is That. En in dit nummer is een fragment te horen uit een refreintje dat in de Eerste Wereldoorlog als een weermarslied werd beschouwd. Namelijk Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag.

Het heerlijke rijtje van drie met Machen, Lucy Electric. We hadden Lucas en Steve met Letters. En de Pointer Sisters met Jump for My Love. Hebben we hier heerlijke soul. Lekkere Motown soul van een man die in de eerste helft van de jaren 60 nog deel uitmaakte van The Temptations. En later in de jaren 80 nogmaals een keertje aansloot bij deze mooie soulband. Met dit nummer, What Becomes of the Broken Hearted, maakte hij een mooie solo single. Dit is David Ruffin.

Ja, Dancing on My Own. Zo af en toe dan moet je het helemaal in je eentje doen. Ook een dansje. Daarvoor David Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted. En dit was zojuist trouwens Callum Scott. We gaan naar het nieuws. Het nieuws van 11:30 en daarna nog 1 uurtje. Goedemorgen, zaterdag hier op OSR 920. Laten we weer even lekker genieten van BB Queen en The Blues House.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De toekomstige bewoners van Het Pakhuis in Mariahout kwamen op 21 september bijeen voor hun eerste kopersavond. Een avond vol informatie, kennismaking en vooral veel enthousiasme. Er was informatie over het bouwproces, afwerking en duurzame woontechnieken. Ook konden de toekomstige buren uitgebreid kennis met elkaar maken. De sfeer was enthousiast en positief. De plannen krijgen nu echt vorm en de start van de bouw nadert snel. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website of via het verkoopteam. Jeugdamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gilde tamboers. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11 uur 's ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
8: Goedemorgen zaterdag.

0: Blood Syndicates. Rotterdamse band met een eendagsvliegje. Maar ze hadden wel een nummer 1 hit met deze Mockingbird Hill in 1993. En terwijl het eigenlijk oorspronkelijk allemaal uit 1951 komt. Het is al een heel oud liedje dat door heel veel artiesten is gecoverd. Van harte welkom. Je bent wederom terug aanbeland hier in Goedemorgen Zaterdag bij OSR 920.
1: Hans van Erp.
2: Vlieg me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

The Drops of Jupiter van Train. En daarvoor het is een Nederlandstalig geluid van Paul de Leeuw met Vlieg met me mee. En het is zo populair liedje geworden. Een live opname was dit. Here's Brad.

constant onder hypnose. Deze Fleming, een van die populaire gasten van tegenwoordig die ontzettend lekker goed doen in het circuit, in het Nederlandstalig circuit. Hypnose was dit en daarvoor Brad en Make It With You. Hier is Huey Lewis en de nieuws.

Ja, natuurlijk. Lekker wat disco op de zaterdagochtend met First Choice en Dr. Love en Hip to be Square van Huey Lewis en The News. Dit is een dame die een tijdje terug een heel album opnam met allemaal liedjes van Burt Bacharach. En dit is er eentje van. Hier is

Baby, don't forget my number. Maar op een gegeven moment zijn ze dat nummer van Milli Vanilli toch vergeten. Toen bekend werd dat zij alles playbacked hebben. Dit is een gezellig nummer. Dit is een eentje van Brooke Fraser. Something in the Water.

Velen dachten op een gegeven moment toen ze een cd gekocht hadden dat er een flinke kras op de cd zat en stuurden hem terug. Maar het blijkt allemaal erbij te horen. That's Ain't That's Just The Way van Lutetia McNeil. En daarvoor hadden we het geluid van Lou Reed en het befaamde Walk on the Wild Side en Brooke Fraser met Something in the Water. We hebben zo dadelijk Dolly Bob met Note to Self. Maar laten we eerst eens eventjes teruggaan naar die mooie einde van de jaren 60. Naar de Flower Power tijd. En deze mensen, die hadden daar succes mee. The Flower Pot Man, let's go to San Francisco.

0: Goedemorgen zaterdag. Goedemorgen zaterdag.
1: I can still see.

Note to Self met Douwe Bob. Zo dadelijk na 12 uur is het tijd voor OZR in de middag. En dan hebben we Paul van Beek natuurlijk als vanouds. Even na 12 uur als eerste in die mooie uitzending hier op OZR 920. Ik ga je een hele fijne zaterdag wensen. En geniet nog even van de Carpenters en Top of the World. Doei!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja 21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
6: No fighting.
7: We got the refugees.
6: No fighting.

0: Shakira en Hips Don't Lie op OSR 920, want jij hoort bij ons. Oké, wat een hits, hè? Hey, smakelijk eten.
1: Paul van Beek.
0: Dit is hem, de gezelligste lunch van je zaterdag. OSR 920 met een broodje, dat mag erop. Pindakaas, gewone kaas, een lekker gekookt eitje. Ah, een croissantje, doe maar gek. En op de radio, I Don't Wanna Go To Chelsea. Dit is Elvis Costello.

Johnny Cash. Kent zijn klassiekers. Zo ook deze Heart of Gold op OSR 920. Zo gaan we samen onderweg deze heerlijke zaterdag, de 26e van september op de kalender. En OSR 920 heeft er zin in. Weer een weekend, lekker zeg. En voor je het weet is het alweer herfstvakantie. Time flies when you're having fun. Dit zijn de Backstreet Boys uit de 90s.

Lisa Beret was een hele goede zangeres. Is nog steeds een goede zangeres. Die helaas niet meer in de hitparades voorkomt. Maar dit is een fijn singeltje hoor. Break It Out. Supertramp hadden we ook nog met Dreamer. Misschien was jij wel even aan het wegdromen op je zaterdag. Want had je allerlei wilde plannen. En ga je gewoon lekker rustig aan doen. Dat mag ook hè. Dat mag ook. Zeker zelfs. Zoe Teran. Vanavond weer in De Beste Zangers.

0: Is het leuk of niet?
1: Abracadabra, Mr. Open Sesame, easy.
0: Lekker, Leila K op de radio met Open Sesame. And you gotta walk and don't look back. Van Peter Tosh en Mick Jagger hier op OSR 920. De lekkerste lunch met Sienna Spyro. Great Expectation.

Ik zag laatst online een opname dat hij met een rolstoel het podium op moest. Ja, ik dacht, hey, dat is toch een held uit de jaren 80. En die dan even toch een beetje aan het aftakelen is. Zijn naam, Lionel Richie, You Are, is één van de heel veel hits die hij al heeft gehad. Dat is echt bijna ontelbaar. Goedemiddag trouwens, smakelijke lunch, OSR 920. Eet een hapje met je mee. Zou je het leuk vinden om vriend van ons te worden? Dat kan, hè? Dat kan, doe je online via www.osr920.nl. Hey, zometeen de mannen van ZZ Top met Lagrange. Nu J-Lo op de radio.

Lagrange. Is toch een beetje muziek voor de liefhebber. ZZ Top. En lekker, hè? Ja, en ik ben zo'n liefhebber. Ach ja, het is alweer bijna 1 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens- en dorpsondersteuners. Elke twee weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: met muziek erin. En als je nou een goede DJ was, dan had je minstens 3 versies van de nummer. De Caribbean Queen, de African Queen en deze European Queen.
1: Paul van Beek.
0: Ja, daar zijn we dan weer. Uur 2 van de zaterdagmiddag lunch bij OSR 920. Een heerlijke zaterdag die we samen beleven met zometeen in het komende half uur Stevie Wonder, Cameron Whitcomb, Desiree en Hot Chocolate op de radio. Ja, het zijn niet zomaar de eerste de beste. We doen echt ons best om het je een beetje naar de zin te maken. Dit is een soort van vergeten hit van Go West. We Close Our Eyes.

Hij komt binnenkort naar Nederland. Kijk, is dat sensatie voor de fans? Absoluut. Stevie Wonder en Sir Duke op OSR 920. Jij hoort bij ons. Check onze website www.osr920.nl. Dat is makkelijk.

Pharrell Brown en zijn band Hot Chocolate. No Doubt About It. En daarvoor Desiree, single die inmiddels alweer, hou je vast, 28 jaar geleden in de maand september op nummer 1 stond in de hitparade van Nederland. Dat is niet zomaar, dat is gewoon omdat het een verdomd leuk liedje is. En je hoort het niet meer zo vaak. En dat is het leuke, de krent uit de pap bij OSR 920. Ach ja, Golden Earring. Dit is, nee, niet de live versie, de oorspronkelijke Another 45 Miles.

ben er nog nooit geweest. Maar het liedje nodigt wel uit. Eerlijk is eerlijk. Budapest. George Ezra op OSR 920. Omdat we het leuk vinden je telkens weer te mogen vermaken met goede muziek. En heb je zelf een leuke suggestie? Laat me weten wat je zou willen horen. Studio@osr920.nl. En deze zaterdag. Die is beloofd nog heel gezellig te worden. Dus hou hem in de gaten. Dit is Dua Lipa.

tot de streamers er kwamen. En ineens hebben ze elkaar weer een beetje gevonden. Wat heet, ze maken weer samen nieuwe muziek. Ze treden weer samen op. Maar wel meer als, niet als cabaret, maar meer gewoon als hele goede zangers. Agda de Munnik. En het regent zonnestralen. En dat is soms om de goden verzoeken. Je luistert naar OSR 920. Zometeen in de Valley Back Home naar Tracy Chapman. You get a

veel gecoverd, maar ik blijf liever bij het origineel. Tracy Chapman zong A Fast Car op OSR 920. Peter is er zometeen op de radio, dat belooft veel gezelligheid. Dus laat hem vooral staan hier op OSR 920. Morgenmiddag klinken de platen weer vanaf vinyl. En weet je wat het mooie is? Weet je wat het allerleukste is? Morgenavond komen wij elkaar weer tegen tussen 6 en 8. Sluiten we samen het weekend af. Checken we even of het allemaal de moeite waard is geweest. Je hebt toch een hele week gewerkt om naar het weekend toe te leven. Ja,

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
4: Peter Boer.

0: Twee uur geweest op OSR 920 en Billy Joel zong over Don't Forget Your Second Wind, oftewel You're Only Human. Het zijn zo die fijne platen op de zaterdagmiddag bij een heerlijke temperatuur vandaag. Hè? Oh, wat lekker. En heerlijke muziek erbij. Nou, wat wil je nog meer? Ik zeg een hele goede middag. Wij hebben de hits voor jou. Salt and Pepper. Ah, die hebben het ook goed begrepen.
1: Peter Boer.

Ain't gonna bum no more, no big fat lady, heet hij officieel. Maar ja, mag er tegenwoordig niet meer achter staan natuurlijk. Hè? Nee, Joe Tex. En dat was wel even lekkere dansbare muziek hier ook. Daarvoor nog hele serieuze, mooie instrumentale muziek van de Kite Men. En dat was Sorry. En dit is Arm.

de music inderdaad, ja. Yaborn and People. En dit keer ging het over Heartbeats. Oh, Armin van Buuren daarvoor met Forever Stay Like This. En Blondie,

gewoon in Nederland woonachtig was. Maar ze had wel internationale roots. Laurie Spee en How Many Times? Nou, zo vaak inderdaad op de radio dat het gewoon een hit werd. Ja, lekker hè. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wat een fijne plaat is dit ook trouwens. Ken je die nog? Ja, het was maar één hitje in de Nederlandse hitparades voor de Hippie Sabotage en Tovelo. En dat heet Stay High. Je hoort het nu hier op de zaterdagmiddag. Terwijl we misschien wel druk bezig zijn aan het klussen of de auto aan het wassen. Wat ben je aan het doen? Laat het even weten. OSR920.nl, daar vind je het wel. En dan kom je in contact.

De radio's en Bart Peters toen de tijd natuurlijk. Je kent hem ook als televisiepresentator, acteur. Weet ik veel wat die man allemaal niet kan, maar die is altijd lekker bezig geweest hoor. En dat heette She Goes Na Na. En dat was muziek uit 1993 hier bij OSR 920. We gaan nu verder terug in de tijd. En dat doen we met muziek van de Beatles. En die gaan een trapje lager. Don't.

prachtig blijft staan, dat het mooie weer ook wat langer aanhoudt. Ik denk dat het enig verband heeft als ik zo naar buiten kijk. En in de hitlijsten, ja, dan is het bijna allemaal hetzelfde. Hey, op

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3 dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens- en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

vanavond. Het is zeker nog lang lekker buiten vandaag. En dat met DJ Bobo en There's a Party. Nou, muziek aan, OSR 920 en dan Looking Glass. Die hebben we lang niet gehoord. Over wie gaat het? Over Brandy.

0: uit Zeeland.
1: Wat jij voor je ziet.
0: De heren van Bluff en niets dan dit. En daarvoor Ben Saunders. Ja, toch een triest verhaal inderdaad. Vorige week moesten we ineens afscheid van hem nemen. Kill for a Broken Heart. En ook Brandy van Looking Glass zat er nog bij. Zometeen gaan we naar Duitsland. En dat doen we met Duff en Kodal. Maar eerst Dusty Springfield.

0: meer spaas.
1: Wat een hit was dit, hè, in de jaren 80. Dof en Kodo. Ook weer zo'n eendagsvlieg. Want na deze plaat hebben we nooit niks meer van de dames en heren gehoord. Hè. Geen idee hoe het met ze gaat. Heeft er iemand nog even gegoogeld of iets? Nee, niemand. Nee, we hebben ook geen idee. We hoorden ook nog lekkere muziek van Dusty

De heren uit België, we halen ze overal vandaan vandaag. Internationaal gezelschap bij elkaar hier bij OBC 920. Uit België kwam Soul Sister en Broken en Boston. Nou ja, lijkt me duidelijk waar die vandaan kwamen. En dat heette Don't Look Back. A New Religion van BB Rexha en Faithless.

Ja, de een zegt, je kan lang wachten. En de ander zegt, ja, maar er is al heel veel veranderd. Ja, dat klopt, maar dat is niet ten goede geweest, zeg maar. Waiting on a World to Change, John Mayer. En er zijn heel veel plaatjes gemaakt over die laatste trein, hè. The Last Train to Transcentral van de KLF. The Last Train to Clarksville van de Monkees.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. Jeugdamboer Max van Pelt van het Sint Servatiusgilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilden en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat.
2: Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
7: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
2: Leo de Blanc.

OSR 920 met OSR in de middag. Van harte welkom. Je hoorde Man Eater van Daryl Hall en John Oates uit 1982. Het is vandaag 26 september en dat betekent dat het vandaag de verjaardag is van Brian Ferry. Brian Ferry, de voorman, de ex-voorman van Roxy Music. Daarna ging hij in de jaren 70 solo. Hij mag vandaag 81 kaarsjes uitblazen en daarom draaien wij Let's Stick Together.

Recent hit van Alex Warren, Passenger. Daarvoor de Dire Straits en Down the Waterline. En je hoort ook nog de man die vandaag 81 kaarsjes mag uitblazen, Brian Ferry, met Let's Stick Together. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is Wickfield en Think of You.

Gigantisch hit, zal ze wereldwijd de Beach Boys uit de jaren 60 met Californian Girls. Daarvoor Gregory Abbott en Shake Your Down. En we starten met Wickfield en Think of You. Dit is Alan Clark. This ain't gonna work.

Grote hit van David Guetta samen met Teddy Swims uit 2025. Gone, gone, gone. De voor Maroon 5 en Sugar. En je hoort ook nog Alan Clark en This Ain't Gonna Work. We gaan verder met Bon Jovi. Keep the Faith. Dit is OSR 920 met OSR in de middag.

De grootste hits, je hoort ze hier op OSR 920. Dat was de Kraken Band en Jeopardy. En daarvoor Bon Jovi en Keep the Faith. Terug naar de jaren 60 en dat doen we met de Spencer Davis Group. Spencer Davis Group met voorman Steve Winwood met die hoge facetstem. We gaan terug naar 1966 met Gimme Some Lovin'.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: We draaien ze helemaal, we draaien ze allemaal. Passenger, Let Her Go. En daarvoor de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. OSR 920, OSR in de middag. 6 decennia hits. Tot het nieuws van 5 uur. Barry White en You See The Trouble With Me. En daarna Lois Lane en I Wanna Be. Graag tot straks.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Lelystraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag, tot en met 18 februari 2027, van 8:30 tot 11:00 ochtends, kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Leo de Blanc.

Gigantisch hit hadden ze met dit nummer in 1987 door Robert Cray Band en Right Next Door. Dit is OSR 920 met het laatste uur OSR in de middag tot 6 uur. Verder met Joe Cocker en The Simple Things.

Grote hit voor Oliver in 1969, Good Morning Starshine. Je hoort ook nog Ilse de Lange en So Incredible en Joe Cocker en The Simple Things. Dit is OSR 920 met OSR in de middag tot 6 uur. We gaan verder met Somber, grote hit uit de top 40 en Home Record.

grootste hits uit 6 decennia popmuziek hoor je. Dr. Hook and the Medicine Show en de cover of the Rolling Stone. Daarvoor John Cougar, Mellencamp en Jack and Diana. We starten met Somber en Homewrecker. Dit is ook schitterend uit de schaduw.

De Righteous Brothers met hun grote hit uit 1965, Unchanged Melody. Het nummer werd in 1990 nog een keer gebruikt in de film met Patrick Swayze, Ghost. Daarvoor de Cranberries en Ode to My Family en Earth, Wind and Fire and Love Goes On. Tot het nieuws van 6 uur, deze van 10cc. Je hoort ook nog Roxy Dekker en Bare Minimum. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Waterschap A.N. Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Labeck een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
2: Martin Huibers.

Ja, als je zo'n boodschap in een flesje vindt, dan is het waarschijnlijk al te laat om nog hulp te verlenen. The Police and the Message in the Bottle. Een hele goede avond. Welkom in de avond door. Dankjewel Leo de Blank voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. Laten we eens beginnen in Grollo, want dat is de band van Harry Musquet, van Elko Gerling en ook van Herman Brood in de tijd. QB en de Blizzard.

Leanne Rimes had al op 14-jarige leeftijd 2 Grammy Awards te pakken voor het nummer Blue, wat in de tijd een hele grote hit werd. En later, ja, verscheen het nummer Can't Find the Moonlight. Komt op Philip, die ik overigens nog niet gezien heb. Coyota Ugly heette die. En we hadden daarvoor QB and the Blizzards. Zoals ik al zei, met Herman Brood destijds erbij. Nou, hij bedacht alleen de titel van de plaat, maar speelde zelf niet mee in Apple Knockers Flophouse. Hier is Alarm op OSR 920. Rain in the Summertime.

Oh, vreselijke leuke plaat hadden ze toen. Judy in the Sky, John Fretz en his Playboy Band. De naam alleen al. En we hadden daarvoor Yvonne Elliman. We kennen haar nog als Maria Magdalena uit Jesus Christ Superstar. En ze had ook een wereldhit met If I Can't Have You uit de speelfilm Saturday Night Fever. OSR 920 op de zaterdagavond. De avond door met Robbie Williams. En daar komen we wel door. Come on done. So,

De Nederlandse zangeres Eefje de Visser. Nederlands? Nou ja, ze woont in België, dat wel. Maar de breedte bitter zoet. En we hadden daarvoor uit de hitparades van dit ogenblik de grote hit van Stella Lefty. En die heet Boston. En Robbie Williams zong Come Undone. Op de zaterdagavond ook tijd voor de Our Rockers, de Rolling Stones van de LP Foreign Tongues. Die was in de stars.

Inmiddels heeft Céline Dion al een viertal concerten opzitten in Parijs. En haar stem houdt het nog steeds vol, blijkbaar. A new day has come en er komen nog veel meer concerten aan. Daarvoor hadden we On the Outside en Like Yeah. You said nothing but thieves and welcome to the DCC.

Nothing But Thieves en welkom to the DCC. Hun nieuwe album Stray Dogs is inmiddels uitgekomen. En volgend jaar op 15 en 16 januari staan ze voor een compleet uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. We gaan zo meteen even luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. En het streeknieuws, maar eerst Jimmy Cliff en Hakuna Matata.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Baker op Omroep Peelrand. Hoort men in het buitengebied van Geemelt-Baker, dan heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Geemelt-Baker groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Geemelt-Baker. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Geemelt-Baker wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. VV Geemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Geemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Geemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Geemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt-Baker, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
6: Bekijk het op tv, online en alle social media.
8: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Martin Huibers.

En dat klopt, het was een mooie dag. En morgen wordt die trouwens nog mooier. En de komende weken gaan er zelfs weer tropische temperaturen voorkomen. You too and the beautiful day. Welkom in het laatste uur, de avond door, op de zaterdagavond. En overigens, over U2 gesproken. Op 13 november komt een nieuwe LP uit. Carnaval de Loes. En de single Silencio. Die komt al voor die tijd. We hebben muziek van de Eagles. Hier is de New Kid in Town.

als single had een bijzonder grote hit, maar de live-uitvoering die destijds door de BBC werd opgenomen, die is van grote klasse. Live at the Parkinson Show, George Michael and a Different Corner. En Tavares hadden we het Don't Take Away the Music. Jimmy Bohorn heeft er wel zin in, een dansje op de voer. Let me be your lover.

de grote zomerrit van het afgelopen jaar. En omdat we de zomer nog met een weekje verlengd hebben in de herfst, de komende week, is die nog steeds van toepassing. Hugo en Salto uit de hipraders van dit ogenblik. En het heette Jamaican Bam Bam. En we hadden Jimmy Bohorn met Let Me Be Your Lover. Oude zeg 920 met Massive Attack. Met zang van Sharon Nelson. En de Unfinished Sympathy.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf.

Muziek uit de jaren 60 van Chris Andrews en de Yesterday Man. En we hadden Boudewijn de Groot op de teksten van Freek de Jonge. En het heette De Vondeling van Ameland. Hier is Joe Buck op de zaterdagavond. The Way You Take Time.

En dan maar even de applausje erbij. Dat kan wel. Way Wilson, de voormalige zanger van Still Skin en ook van Genesis, met het nummer Alone. En we hadden de Pet Shop Boys met de Domino Dancing. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Zometeen na het nieuws van 8 uur, dan zit hier uw machinist Ben van Riel met de muziektrein. Ik wens je nog een prettig weekend. En we hebben nog Travis.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Woont men in het buitengebied van Gemert Baker, dan heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert Baker groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert Baker. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert Baker wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersonele. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmalig tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Ze noemden zich de Pumas. En één groot hit hebben ze gehad. Mijn houten hart, The Move, and I Can Hear the Grass Grow. Als je heel goed luistert.
1: Ben van Rio.
2: Cause he gets

Beetje uit de beginperiode van Frank Boeien en zijn groep. Doe iets van Tederheid Mel en The Vintage Future. De nieuwe single Missing You. Meer dan de moeite waard. De Kings hadden we ook nog. En een well-respected man. OSR 920. De muziektrein tot aan 12 uur. Met straks tussen 10 en 12. 2 uur lang Tom Holland op de radio. Maar zover zijn we nog lang niet. Edgar Winter en zijn groep. En de free

Uiterlijk, althans dat ze niet ouder werd, maar ze werd het wel, alleen je zag het er niet aan af. Sonny and Cher, Little Man, Doten and Home, hier op OSR 920. Het is zaterdagavond. Ach, laten we die disco van weleer eens even voorbij laten gaan. De dansschoenen aan, de glitterbol en de dansvloer met Two Brothers on the Fourth Floor.

The Queen of Disco, mooi dit. On the radio, Donna Summer, Clawbos Claw, Rosie, zo'n plaat die je nooit meer hoort. Hey, we gaan even naar Dirty Dancing. Opnieuw werd het toen een hit. Solomon Burke en Cried

Pearl Jam. I'm still alive. Solomon Burke and Cry to Me. Zo denk ik het nieuws van 9 uur, station 9 alweer. Daarna nog 3 uur lang de muziektrein met Tom Holland tussen 10 en 12. En het komende uurtje ben ik daarbij. Apollonia 6, de vriendinnen van de Prince destijds. Sex Shooter, Shooting Love in Your Direction.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmalig tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Woont men in het buitengebied van Gemelt-Baken, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelt-Baken groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemelt-Baken. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemelt-Baken wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Rikstel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt-Baken, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
2: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Ja, als je er goed naar luistert, dan klopt het wel hoor. De meeste liedjes zijn liefdesliedjes. Jazz Politie.
1: Ben van Riel.
0: Hey, hallo. Tweede gedeelte van de muziektrein voor deze avond. Tot dan 12 uur. Met nu Herman Brood en His Wild Romance. Still Believe.
2: You make me feel like a drunk. Loser's come.

Ja, hij moet de toppers overslaan dit jaar. En hopen dat het maar goed gaat komen met hem natuurlijk. René Froger en Nobody Else. Turtles and Happy Together. Ah, even een rustpuntje. Op deze avond. Op deze zaterdagavond. Doe met Kenny Loggins. Whenever I call you friend.

bijvoorbeeld van de eendagsvlieg Lia Velasco en 5:05 p.m. Friday night. Enrique Iglesias, Do You Know. Zo direct na het nieuws, Tom Holland met het vervolg van 2 uur lang de muziekterrein tot aan 12 uur. Supremes, Nathan Jones, dag.

girls. And have we got no

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel op Omroep Peelrand. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeer volgens met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpercelen. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelsbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
3: Muziektrein. Tom.

hele lekkere binnenkomen van het derde uur van de muziekterrein op deze zaterdagavond. Dat was meneer Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Dankjewel Ben, hij is er maandag weer om 9 uur voor zijn muziekfabriek. Zometeen Earth of Fire, maar nu eerst The Small Faces en All or Nothing.

Ik heb gewoon overleefd dit jaar. Zij was natuurlijk het bekende gezicht van de band Earth of Fire. What Difference Does It Make? In het midden van de jaren 70. En daarvoor Small Faces met All or Nothing. Een mooie combinatie van twee grootheden. Nou ja, een groep en een grootheid. Namelijk David Bowie en Queen. Hier zijn ze met Under Pressure.

Studio Kettles met The Bouncer brengt ons bij een stukje muziek uit de jaren 60. De zogenaamde Mercy Beat die uit Engeland over kon waaien. Dankzij de zeezenders die we destijds hadden. Dit zijn B.J. Kramer en de Dakotas met Little Children. Zometeen Alana Miles, Black Velvet. En inmiddels ga ik hier even de draaitafel klaarzetten en de spiegelbol aanslingeren. Want dan gaan we lekker disco doen.

Black Velvet, if you please. Lennon Miles, voorafgaand door Benny J. Kramer en de Dakota's. Brengt ons bij onze 12 inch. Ik zei het al, de Spiegelbol die draait hier. De draaitafel staat ook helemaal klaar. En we gaan luisteren naar deze van Odyssey uit de jaren 80.

Doing La Bamba van Pussycat. Daarvoor hadden wij Terry Stafford met Suspicion. En van onze vinyl draaitafel hoorden wij Odyssey met Going Back to My Roots. En over vinyl gesproken. Dat is er morgen ook weer tussen 10 en 6 uur. En tussen 2 en 6. Het Zondagmiddagcafé, Ben Verhiel en Gert-Jan Wels. En hier zijn de Raspberries. Don't Wanna Say Goodbye.

Peter Schaap, Nederlands aardig muziek uit de jaren 70 van dit nummer heet Adem en Adem. Daarvoor op de Raspberries en Don't Wanna Say Goodbye. Wet Wet Wet maakte dankbaar gebruik van een hit van The Trox uit de jaren 60. Het werd voor hun een nummer 1 hit. Love Is All Around, zometeen Kid Curl on the Coconuts en Stool Pigeon.

Het kwam af van een LP die heette Tropical Gangsters. Er stonden maar liefst 3 hits op. En dit was er eentje van Stoelpage en Kid Creole en de Coconuts. En daarvoor hadden we Wet Wet Wet met Love Is All Around. We gaan richting 11 uur met deze van Michael Jackson. Oftewel, daarna het laatste uur van de muziektrein. Met uiteraard rond 11:30 tijd voor onze jukebox.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Woont men in het buitengebied van Gemelt Bakel, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelt Bakel groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemelt Bakel. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemelt Bakel wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
0: Muziektrein Tom

meteen maar eventjes in de klassieker van de jaren 60 gedraaid als beginplaat. Die Everly Brothers, Don and Phil en The Price of Love. Vierde laatste uur van de muziekrij met, ik zei het al, rond 11:30. Tijd voor onze jukebox. En voor die tijd hebben we nog een aantal andere leuke, want dat ben je van ons gewend. OZL 920, de beste muziek van de zesde afgelopen zes decennia. En er zit echt van alles in. Zometeen gaan we dansen met de band The Lazy Hideaway. Maar nu eerst een stukje stevige muziek van Michael Oldfield, Shadow on the Wall.

0: Away van Delacy uit de jaren 90, voorafgaand door Mark Oldfield en Shadow on the Wall. Tijd om eventjes de zweep eroverheen te laten gaan, want die hoor je zo meteen als je deze plaat kent. Dave D. Dozy, Big and Big Attach, The Legend of Xanadu.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

singletje van de Sutherland Brothers of Gravel kwam twee keer uit. Het werd twee keer geen hit, maar een leuke plaat die je bijna nergens anders hoort als hier bij OSL 29. You've Got Me Anyway. En daarvoor Dave D. Dozy, Big Big Ditch en The Legend of Xanadu. Spandau Ballet, Gold.

dat waren Doobie Brothers. Je weet al van Listen to the Music. Dit was China Grove en dan voor de Stones. Have you ever seen your mother standing in the shadow? En we hadden Gold van Spender Ballet. Tijd worden voor onze jukebox. En we gaan daar een twee plaatjes rijden die je vroeger in de jukebox tegenkwam. Als je een kwartje had, mocht je die erin duwen, kon je twee plaatjes kiezen. Nou, vandaag heb ik er twee gekozen. Eentje die is uit Duitsland. Ze komt uit Amerika, maar ze ging in Duitsland succes maken met heel veel grote hits in de jaren 60, 70. Ik heb het over Peggy Maher.

namens Don Partridge. Hij werd ontdekt op de hoek van de straat in Londen toen hij stond te spelen. De platenmaatschappij nam hem op. Rosie, dat werd een hele grote hit. Dit was tijdens de opvolger van 68 Blue Eyes, een klein bescheiden hitje. En daarvoor hadden wij die dame die uit Amerika kwam. Ze nam een Engelse plaat op I Will Follow Him. Werd een internationale hit. Daarna ging ze door naar Duitsland en daar heeft ze in de jaren 60 en 70 heel veel hits gescoord. En dan was ze heel erg populair. Peggy March en Memories.

uit Scandinavië afkomstig. Ze noemde zich Roxette en Dangerous. En daarvoor Johnny Nash, Falling In en Out of Love. Keith Richards en Mick Jagger schreven het nummer. Het werd geen hit voor de Stones, maar wel voor deze meneer Chris Farlow. Hier is hij met Out of Time.

Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. Daarvoor Living In The Box met hun debuutsingle Living In The Box. En Chris Farlow, begin van deze drie, het nummer heet Out Of Time. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, wie heeft hem niet thuis in de kast staan? Ik in ieder geval wel. Een prachtige album van The Beatles. En daarop staan heel mooie nummers die je niet zo vaak hoort. Deze gaan we nu draaien vanavond op deze zaterdagavond. Day In The Life.

behoren toe bij de serie Friends. Dat waren de Rembrandts, I'll Be There For You, de Beatles, Day In The Life. Brengt ons aan het einde van de muziektrein van deze zaterdagavond. Volgende week zijn we er weer. Ben van Rieland ongeveer tussen 8 en 12 uur zometeen non-stop muziek. Morgen vroeg 8 uur Mark Peters. En vanaf 10 uur gaat onze vinyl studio open. Tot aan morgenavond 6 uur. Heel veel plezier ermee.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond twee personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Daar waar men als vrouw eerder het gevoel had alleen rond te lopen met zorgen, merkt men dat er verbinding en overeenkomst is met andere vrouwen. Zoekt men een plek om zichzelf te zijn, te verbinden en te helen, dan biedt de vrouwencirkel van Zinzus ruimte, begrip en samen zijn. Elke eerste donderdagavond van de maand is men welkom in Elsendorp. De bijeenkomst is op 1 oktober van 7:30 tot 9:30. In een veilige setting is er ruimte om te delen, te luisteren zonder oordeel en samen te zijn. Elke cirkel behandelt een ander thema zoals intuïtieve keuzes maken of grenzen stellen. Woont men in het buitengebied van Gemert-Baker, dan heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemert-Baker groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemert-Baker. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemert-Baker wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. VV Gemert heeft woensdagavond voor een enorme stunt gezorgd in de KNVB-beker. De voetbalclub versloeg topamateurclub IJsselmeervogels met 0-3 in Spakenburg. Daarmee schakelt Gemert de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging van Nederland uit. De thuisploeg had weinig in te brengen. Ralf Kemper, Matt Bolhuis en Dylan van Diepen scoorden de 3 doelpunten voor Gemert. Door de overwinning plaatst de voetbalvereniging Gemert zich voor de loting van de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Baker, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: nacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Ben je blij? Hè?

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Waterschap Aan Maas lanceert een primeur tegen droogte, de Waterfabriek. Gezuiverd rioolwater uit Oeveld krijgt een tweede leven om de Peelhorst-dorpen zoals Handel en Elsendorp te beschermen. Via een kilometerslange leiding wordt er extra schoon water naar dit hooggelegen gebied gepompt. Daar vult het grondwater aan, houdt beken en sloten stromend en irrigeert het landbouwpersoneel. Dit innovatieve plan is een direct antwoord op de jarenlange daling van grondwaterpeil in Brabant. Het doel is om in 2040 jaarlijks 100 miljoen kuub minder grondwater op te pompen. Het project kost eenmaal tussen de 60 en de 80 miljoen euro. Woont men in het buitengebied van Gemelt-Baken, heeft men nog een paar dagen om gratis struikhaan te vragen. Dit is een mooie kans om ieders omgeving en daarmee de hele gemeente Gemelt-Baken groener en mooier te maken. Bovendien helpt men zo mee de regio beter bestand te maken tegen de effecten van het veranderende klimaat. Vraag deze gratis struiken uiterlijk 30 september aan via de website van de gemeente Gemelt-Baken. Men moet aantoonbaar in het buitengebied van Gemelt-Baken wonen en eigenaar zijn van het betreffende perceel. Op zondag 11 oktober organiseert IVN Laarbeek een interessante publiekswandeling door natuurgebied De Biezen. Deze landschapswandeling start om 10 uur bij de woning aan De Biezen 5 in Aarle-Riksel. Excursie met aandacht voor flora, fauna en de waterhuishouding duurt tot ongeveer 12 uur. De Biezen, beheerd door Staatsbosbeheer, kenmerkt zich door diverse landschapselementen. Men vindt daar botanisch rijke schraal graslanden, natte loofbossen en broekbossen met zogenaamde rabatten. Ook een deel van de oude landweer uit middeleeuwen is hier te vinden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt-Baken, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan